0: CCN. Rijksdienst Caribisch Nederland.
1: Nobody gets up in the morning with a plan to end up here behind the closed door. Yet it happens. It often does not start with something significant. Sometimes, one moment is enough to end up in a different reality. JICN, always sharp, always on the move. Niyong hindi talanta mahinta ku iplan pa resulta akinang. Tras di umporta sera. Toh esaki ta susudi. Hopi biyaha esaki no ta inisya ku algo grande. Tim biyaha ta chis un momento ta suficiente pa resulta de un otro realidad. JICN, siempre scherpi, siempre de movision. Niemand staat 's ochtends op met het plan om hier achter een gesloten deur te eindigen. Toch gebeurt het. Het begint vaak niet met iets groots. Soms is één moment genoeg om in een andere werkelijkheid terecht te komen. JICN, altijd scherp, altijd in beweging.
2: Do you own a monument home on Bonaire, St. Eustatius or Ceiba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September, 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com.
1: Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Wilt u een vivienda monumental na Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Entrante promedio september, bo per aplica pa subsidio pa mantención grande of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promé teco 30 di september 2026. Pa bini na remarque pa subsidio e gasto nan pa conservación mister ta mas alto ku $25,000 y lo subsidia esakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda histórico sin status di monumento tambe por bini na remarque. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
2: Did you know that children and young people up to 25 years who lose one or both parents from the Caribbean Netherlands are entitled to an AVV benefit? The RCN unit SZW pays this benefit to help with the cost of education and living expenses. To receive AVV, you have to submit an application. For children under 18, the caretaker or parent has to submit the application. Please visit www.rijksdienstcn.com for more information. Did you know that some wireless devices can significantly interfere with the mobile network on Bonaire, Ceiba, and Statia? So make sure that your purchase has a CE or FCC mark and uses the right frequencies. For more information, visit www.rijksdienstcn.com on the pages of the Authority for Digital Infrastructure or call 599-717-3140.